Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn. En die nam die bewerking later ook mee naar Engeland. En die pianobewerking zorgde ervoor dat Haydn's onverwoestbare muziek ook in de huiskamers klonk. Nou, ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. En we horen tot slot fortepianist Bart van Oort. En ja, als je wil reageren op deze uitzending, stuur dan even een mailtje. thijsbonger@concertzender.nl

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking. Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde Andy Muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus, piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M-muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938, en wordt gezongen door Robert Hall, bas, en Roger Finbol, piano.

U hoorde Der Winterabend, D938, van Franz Schubert, gezongen door Robert Holbas, begeleid door Roger Finbol piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componisten zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Zo eindigt Te Ergo Quesumus, het slot van deel 2 uit de eerste symfonie, oftewel The Gothic, van Havergal Brian. Componist die leefde van 1876 tot 1972. De omvang van het werk is even indrukwekkend als het aantal uitvoerenden. Als solisten Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Verder diverse Britse koren, de Bach Choir, het BBC National Chorus of Wales, het Brighton Festival Chorus, het CBSO Youth Chorus, het Cor Cardit, het Eltham College Boys Chorus, de Huddersfield Choral Society, het London Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC, Proms uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.

Welkom bij de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Het komend uur gaat u luisteren naar de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. En in deze uitzending staat de compositie Pan centraal en Pan opus 43 om precies te zijn. En deze compositie is opgedeeld in 5 stukken. Het eerste gedeelte is de proloog, Largo. Daarna Gebergte, Quasi Andante. De zee, Allegro Spumante. Het bos, Largo. En tenslotte de vrouw, Agitato. En deze compositie wordt uitgevoerd door de pianiste Margaret Fingerhood.

U heeft geluisterd naar de compositie Pan, opus 43, van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Samenstelling was in handen van Egbert Randewijk.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan beginnen met een nieuwe serie van Cassandra van Acht. Een serie rond Masumi Nagasawa en haar bijzondere harpen. Deel 1 dus, en die is gefocust op de muziek van Jan Ladislav Dušek, die leefde van 1760 tot 1812. Een nieuwe serie dus, waarin de Japans-Nederlandse harpiste Masumi Nagasawa centraal staat. En het gaat vooral om haar uitvoering op de historische enkelpedaalharpen uit de 18e en 19e eeuw. En daarnaast horen we ook nog andere bijzondere instrumenten. We beginnen dus met de Tsjechische componist en pianist Jan Ladislav Dušek. En deze componist is in 1786 in Parijs en daar ontmoet hij ook zijn landgenoot en collega Jan Krietel Krumpholz. Voor de vrouw van deze componist, Anne-Marie Krumpholz, een virtuose harpiste overigens, schreef hij in deze tijd 6 sonatines. Masumi Nagasawa speelt nu op een enkelpedaalharp de eerste 3 sonatines van Dušek.

Dat waren de sonatines 1, 2 en 3 van Jan Ladislav Dušek, wiens muziek centraal staat in deze eerste aflevering van de serie Masumi Nakasawi en haar bijzondere harpen. En zij speelde dit werk ook en zij gaat ook verder, want u hoort nu de sonatines 4, 5 en 6 van Dušek.

U hoorde 6 sonatines voor harp opgedragen aan Madame Krumpholz. Sonatines geschreven door Jan Ladislav Dusek. En de harpiste Masumi Nakasawa speelde nog de 6e en laatste sonatine op een enkel pedaal harp. En intussen is Jan samen met zijn geliefde Annemarie Krumpholz gevlucht naar Londen. En daar ontmoet hij Domenico Corri en zijn dochter Sofia. Jan en Sofia stapten in 1782 in het huwelijksbootje. En uit deze tijd is de tweede sonatine opus 34. En ook deze keer wordt hij gespeeld door harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp.

Harpiste Masumi Nakasawa speelde op de enkelpedaalharp de tweede sonate opus 34 van Jan Ladislav Dušek. En hiermee speelde harpiste een versie voor harp van de Engelse ballade In the Dead of the Night, ook van Dušek. Gaat u maar luisteren.

Ik blijf het herhalen. Masumi Nakazawa, ze speelde op de enkelpedaalharp. Werk van Dussek, een Engelse ballade. En dan hebben we nog klaar liggen een mooie andante uit het Andante en Rondo. Van Dussek dus.

En dat was tot besluit van deze eerste aflevering van de nieuwe serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harp, met in dit deel 1 muziek van Jan Ladislav Dusek. Een andante en rondo voor harp dus, en het werd gespeeld op een enkel pedaalharp door Masumi Nakasawa. Volgende keer weer muziek gemaakt door... op harp door Masumi Nakasawa. U luistert naar een serie van Cassandra van Acht.

0: Het is vandaag 1 januari 2020 en naast Gelukkig Nieuwjaar roepen wij bij de concertzender Leven Beethoven. Het is een juichkreet die u gedurende dit jaar nog heel vaak zult horen. Het is namelijk 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat is een belangrijke reden voor de concertzender om nu eens uitgebreid aandacht te besteden aan deze uitermate belangrijke componist. Mijn naam is Pauline Verburg en bij me zit Aukelien van Hoytema, die samen met Robert-Jan de Neve eindredacteur is van het Beethoven-project dat de concertzender u dit jaar gaat presenteren. Het is een enorm project, Aukelien. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
1: Pauline, het is inderdaad een gigantisch project. We gaan alle werken van Beethoven gaan we in dit jaar, dus van 1 januari tot 31 december, gaan we draaien. Echt alle werken. En dat doen we 's ochtends van 10 tot 11 op elke werkdag.
0: En dan hebben we genoeg tijd om alles te laten horen?
1: Dat hopen we. Ja, ik hoop dat we niks overhouden. Maar we hebben het natuurlijk wel ongeveer uitgerekend. En dat schijnt te kunnen. Zelfs de werken die ook toegeschreven worden aan Beethoven, maar die niet helemaal zeker zijn dat ze van Beethoven zijn hand zijn. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat er ook aandacht is voor onbekendere werken?
1: Ja, alle werken, dus ook de onbekende werken. En dat is natuurlijk echt leuk. Iedereen heeft al van de strijkkwartetten gehoord, van de symfonieën, van de sonates, van de trio's. Dat zijn allemaal bekende werken. En van Fidelio, de opera en Missa Solemnis. Maar er is nog zo ontzettend veel meer. En Beethoven was echt een groot componist. En je kunt van een groot componist zeggen dat alle werken van een groot componist, van een meestercomponist, zijn ook altijd goed.
0: En denk je dat het programma zowel geschikt is voor liefhebbers als voor beginners van Beethoven?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Op de maandag dan gaan we altijd in gesprek met een echte bekende artiest. Een componist of muzikoloog of een muzikus die heel veel met het onderwerp van die week heeft te maken. Want we delen dus de weken in onderwerpen, bijvoorbeeld het strijkkwartet, zullen we een paar weken voor nodig hebben. De trio's, de symfonieën. In ieder geval, dat komt allemaal aan bod. Maar aan het begin van zo'n week, maandag, om echt een beetje erin te komen, zal bijvoorbeeld Jeffrey Match over de pianoconcerten van Beethoven praten, met voorbeelden natuurlijk. En dan de rest van de week worden die pianoconcerten dan gedraaid. Zo gaat het in elkaar zitten.
0: Dus we worden een beetje bij de hand genomen.
1: Absoluut.
0: Door al het repertoire van Beethoven. Ja. Geweldig. Ik heb al heel veel zin in ieder geval. Misschien is het leuk.

0: om eens even in vogelvlucht Beethoven als persoon, als componist door te nemen. We hebben even tijd. We gaan ook wat muziek laten horen. Waar wil je beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes wat zeggen over die genres die hij allemaal heeft beoefend. Want het is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ja, we kennen die opera, we kennen de toneelmuziek, er is balletmuziek. Er zijn heel veel koorwerken, wel 16 koorwerken met orkest, waar waarschijnlijk alleen Christoph am Ölberg bekend is. Dan zijn er eindeloos veel orkestwerken, behalve de symfonieën, 55 Duitse dansen, menuetten, lentlers enzovoort.
0: Hoeveel uur is dat wel niet?
1: Die Duitse dansen zijn natuurlijk kort en de symfonieën lang. Maar er is ontzettend veel voor vocaal kwartet, voor vocaal trio, orkestliederen, militaire muziek, die je ook nooit hoort. Al die kamermuziek met strijkers, dat is 35 stuks. Dus dan heb je, daar afgezien nog van de strijkkwartetten, kamermuziek met blazers, kamermuziek met piano, kamermuziek, viool, piano, eindeloos veel. En dan vind ik altijd de klap op de vuurpijl, is dat er zo ontzettend veel muziek is voor piano solo. 150 stuks. Ja, die moeten allemaal in dit jaar worden gedraaid.
0: Gaat u allemaal horen dan?
1: Ja, 150 stuks. Maar wat mij zo ontzettend opviel, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er zo verschrikkelijk veel liederen zijn gecomponeerd door Beethoven. Nou ja, die zijn er dus ook allemaal. Ja. Liederen met piano, dat zijn er 90. En dan zijn er ook nog allerlei volksliederen die hij bewerkt heeft voor zang met trio, piano trio. En dat zijn er 150. Ja. Moet je je voorstellen. Nou ja, en dan nog allerlei vreemde dingen voor orgel en voor mandoline en zo. Dat gaan we allemaal horen in deze week, maar dan wel in categorieën ingedeeld.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, tijd voor Beethoven himself.
1: Ja, wat ik natuurlijk erg leuk vind om over te vertellen is, hij is geboren in Bonn. En zijn grootvader, die kwam uit België, de zuidelijke Nederlanden. En die kwam waarschijnlijk uit een plaatsje dat Bettenhoven heette, vandaar de naam. En deze Louis van Beethoven ging naar Bonn en trouwde daar een Duitse vrouw. En Louis werd natuurlijk Ludwig, hij verduitste zijn naam. En die werd een basstem in het koor van de aartsbisschop van Keulen. En daar werd hij kapelmeester later van het orkest. En hij maakte een grote muzikale carrière daar. Die had een zoon, Johan, de vader van ons Ludwig. En deze Johan was iets minder talentvol, had wel een mooie tenorstem. Kon ook werken aan datzelfde hof, maar was altijd dronken. Had echt een drankprobleem en daardoor heeft hij niet de carrière gemaakt, net zoals de grootvader van Beethoven. En Beethoven heeft daar erg veel last van gehad. Het was een gezin waar hij uit kwam van 7 kinderen, waarvan er 4 zijn gestorven. De oudste kind heette ook Ludwig en dat stierf. En toen de tweede, onze Ludwig, die bleef leven, godzijdank. En die had nog 2 broers die daarna kwamen. En daarna kwamen er nog kinderen, die zijn allemaal gestorven. En dat kwam toch waarschijnlijk ook, het was natuurlijk gebruikelijk dat kindersterfte was heel erg groot. Waarschijnlijk toch ook omdat Bonn een ongezonde stad was. Oh ja. De Rijn liep daar langs en die overstroomde altijd. En dat betekende dus dat er vocht en ongezonde toestanden, het was vies. Dat was natuurlijk niet goed en ideaal om op te groeien. Maar in ieder geval Beethoven heeft op 5-jarige leeftijd al laten blijken dat hij enorm muzikaal was. Maar hij werd gewoon naar school gestuurd, naar een Latijnse school. Maar die vader, die dacht, ik kan wat doen met die jongen. Dus laten we hem op zijn 11e er maar afnemen. En toen kreeg hij dus muzieklessen.
0: En alleen maar muzieklessen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk alleen maar muzieklessen. Ja. Dus de hele opvoeding verder werd verwaarloosd. Later heeft Beethoven dat wel proberen in te halen, hoor, toen hij in Wenen woonde. Want hij was toch een geweldige intellectueel. Maar de jeugd was niet echt leuk. Hij werd ook uit bed gehaald om voor de vrienden van die dronken meneer Beethoven te spelen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet goed en gunstig voor een jeugd. Maar hij heeft natuurlijk wel al die lessen gehad.
0: Ja, en waar bestonden die uit?
1: Nou, hij had orgelles. En hij werd al heel gauw werd hij ook assistent van de organist van een belangrijke kerk. De organist Neven. En later werd hij daar ook eerste organist. Hij had klavierlessen. En hij had vioollessen. En ook altviolessen. Dus hij heeft eigenlijk al die instrumenten toch... zowel de strijkers als de klavierinstrumenten heeft hij goed geleerd.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig, aan de toekomst denkend, voor een componist om daar veel van te weten.
1: En voor orkestreren en voor precies. Alles is dat heel belangrijk.
0: Ja. Maar daar begon het dus allemaal mee, met al die muzieklessen.
1: Ja.
0: En trad hij toen ook al veel op?
1: Hij is, hij begon al eigenlijk op heel jonge leeftijd op te treden. En vader Beethoven was dan wel zo handig, want die wilde er natuurlijk een soort van Mozart van maken, een kleine Mozart. Dan loog hij dus een beetje op de affiches over de leeftijd. Dus een 10-jarige Beethoven was ineens 8 jaar. En hij componeerde dus.
0: Ja, hoe oud was hij toen hij begon met componeren?
1: Er is in ieder geval een compositie bekend. Dat zijn 9 variaties op een mars van een componist Dressler. En dat is zo omstreeks 1782 geschreven. Waarschijnlijk begon hij al iets eerder.
0: Was hij, even rekenen?
1: Toen was hij 12 jaar.
0: 12 jaar.
1: Want 1770 is natuurlijk zijn geboortejaar. En het is misschien wel leuk om daar een klein beetje van te laten horen. Je hoort eerst die mars, dat is eigenlijk een beetje een vervelend stuk. En dan hoor je zijn eerste variatie. En dat vind ik dan zo geweldig. Dat heeft al zo'n kwaliteit, zo'n eerste variatie. Maar dus eerst even die beetje vervelende mars van meneer Dressler en dan Beethoven.

0: pianist Mikhail Pletnev was dat. En hij speelde het thema en de eerste variatie uit thema en 9 variaties die Beethoven componeerde. En het lijkt erop dat dat eigenlijk de eerste compositie is waarvan we weten dat hij geschreven is.
1: Ja, in ieder geval de eerste compositie die we kennen.
0: Ja, ja.
1: En hij zal waarschijnlijk al eerder probeersels hebben gemaakt. Maar het aardige van deze pianist is, Mikhail Pletnev, dat hij echt eigenlijk heel stijf tot die mars speelt. En dan denkt hij, ja, nu komt echt muziek. En dan
0: gaat het bloeien.
1: Speelt hij het helemaal mooi en dan bloeit het op. Ja, de deskundigen die hier op maandag altijd zitten, die mogen ook echt zelf hun opname uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk van tevoren al alle opnamen van Beethoven hebben we verzameld in diverse versies. En,
0: ja, er staan hier een heleboel dozen met cd's.
1: Ja, precies. Daar kan uit gekozen worden, maar de deskundigen zullen echt hun favoriete opname wel meenemen.
0: Want iedere week komt er iemand over zo'n onderwerp praten. Dat lijkt me heel mooi en ook heel fijn voor u als luisteraar om zo meegenomen te worden in de stukken van die week. Aukedien, ik moet zeggen, ik blijf nog een beetje bij die vader hangen. Wat was de rol van de moeder eigenlijk? Is daar iets over bekend of was die...
1: Er is wel wat bekend, want er is een familie geweest die bevriend was met de Beethovens. En die hebben vrij veel brieven geschreven. Dus die moeder was aardig, maar was geloof ik niet erg veel invloed had ze op die opvoeding. Dat was toch echt die vader.
0: Die was heel dominant.
1: Heel dominant. En op een gegeven moment, toen Beethoven wat verder was en in Wenen zat... Toen heeft hij de opdracht gekregen om toch ook voor die twee broers te zorgen. Omdat die vader eigenlijk helemaal niet meer sober was. En toen heeft hij gevraagd aan de keurvorst of hij het salaris van de vader kon krijgen om die broers op te voeden. En dat heeft hij gekregen, maar niet helemaal de helft.
0: Dus zijn vader kon zijn drankjes nog gewoon blijven betalen.
1: Daar kom die kreeg hij nog, ja.
0: Ja. En, maar je zegt ook van nou, hij heeft dus veel is gaan componeren, heeft heel veel muziekles gehad. Het orgel was een belangrijk onderdeel daarin, hè?
1: Nou, hij heeft veel orgel gespeeld. Hij moest natuurlijk in de kerk spelen, dus hij zal wat diensten begeleid hebben. En werk van anderen dus gespeeld hebben. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Vaak wordt dat... Als het gespeeld wordt, op piano gespeeld. Maar wij hebben een van de twee preludes, opus 39 voor orgel of piano, hier gespeeld door Wolfgang Kleber. En het is misschien wel aardig om daar toch even naar te luisteren.

0: Dat was de eerste van twee preludes, opus 39, voor orgel of piano van Beethoven. Ditmaal dus op het orgel en dat werd bespeeld door Wolfgang Kleber. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dit op piano klinkt, Aukeline. Ik denk dat het een hele andere dimensie geeft.
1: Zeker, maar heb je ook gehoord hoe ongelooflijk chromatisch dat stuk is? Allemaal halve noten en daar akkoorden op. En daardoor klinkt het ontzettend modern.
0: Nou, nog steeds. Dus ik denk dat het in die tijd al helemaal als modern werd ervaren.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Je noemde het net al heel eventjes, het woord Wenen viel. Hij komt uit Bonn. Je gaf al aan, was daar nog niet bepaald een geweldig klimaat om in te leven. Bovendien was er weinig te doen, denk ik, voor jonge, ambitieuze mensen als Beethoven.
1: Nou, voor zo'n talent als Beethoven was het natuurlijk te klein. Ja. Maar het had wel een heel aardig muziekleven, hoor. Was toch een orkest en er waren die zangers. En die keurvorst hield kennelijk toch wel van muziek.
0: Maar hij verlangde naar meer.
1: Natuurlijk, naar het centrum van de muzikale wereld in die tijd, Wenen.
0: Ja. En hij ging.
1: Hij ging. Hij ging in 1787. Hij was dus 17 jaar oud, want hij wilde zo dolgraag Haydn ontmoeten. En hij was er 2 weken en toen hoorde hij dat zijn moeder op sterven lag. En toen is hij hals over kop teruggegaan en heeft geloof ik nog net afscheid kunnen nemen. Maar ja, dan zat hij weer in Bonn. Maar Haydn kwam naar Bonn, want die ging naar Engeland. En op de heenreis ging hij even langs Bonn en daar heeft hij inderdaad Beethoven ontmoet. Dus die droom is wel uitgekomen. En pas in 1792 gaat Beethoven dan weer naar Wenen om les te nemen van Haydn.
0: En, was dat?
1: Nou, dat was niet een onverdeeld genoegen voor Beethoven. Want als hij dus stukjes componeerde en misschien werd het dan uitgegeven zelfs, dan moest hij daaronder zetten, leerling van Haydn. Oh. Nou, daar had Beethoven helemaal geen zin in. Die wou echt zelfstandig opereren. Hij vond ook de lessen niet echt helemaal goed. Ik denk dat hij Haydn erg heeft moeten nadoen en niet zijn eigen ideeën kwijt kon. Mm. En hij vond ook dat het niet helemaal voldoende was op bijvoorbeeld op het gebied van contrapunt. Dus hij ging les nemen bij meneer Schenk. Hij ging les nemen bij Salieri en bij Albrechtsberger. En op een gegeven moment is het de verhouding met Haydn wel bijgedraaid. Want Haydn heeft op een gegeven ogenblik toch wel ingezien dat hij met een heel groot talent te maken had. Dus hij draaide wel bij.
0: Gelukkig. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je zegt, hij nam dus bij allerlei mensen lessen. En natuurlijk ging hij steeds meer componeren, denk ik.
1: Ja, hij ging steeds meer componeren. Maar hij was eigenlijk in het begin ook heel erg bekend als werd bekend als pianist. Dat is eigenlijk het begin van zijn carrière geweest. Dus hij begon ook heel erg veel te componeren voor piano en orkest.
0: En dat gaan we dus dit jaar ook allemaal laten horen.
1: Ja, allemaal.
0: Ja, allemaal. Gaat het allemaal horen.
1: Ook de onbekendere dingen. Maar wat het aardige is om in deze uitzending te doen, is om juist een beetje de onbekende werken te laten horen. Om mensen nieuwsgierig te maken wat er allemaal gaat komen. Maar de luisteraars die heel bekend zijn met Beethoven, hoeven zich niet ongerust te maken. Ook alle strijkkwartetten en alle symfonieën, alles zal worden gedraaid. Wat ik wel leuk vind om iets uit die vroege periode te laten horen wat hij heeft gemaakt uit 1792. En dat is een lied. En dat heet Ein Selbstgespräch. Dus een gesprek met jezelf. De zanger stelt zichzelf vragen en beantwoordt die ook. En dat is een onbekend lied. Ik heb het eigenlijk nog nooit op een recital gehoord. Ik denk veel mensen niet. En het is misschien wel leuk om dat nu even te laten horen.
2: Ich, der mit flatterndem Sinn bisher ein Feind der Liebe bin und es so gern beständig bliebe. Ich glaube, dass ich liebe. Wird ich sonst hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur geschätzt, wenn ich im Wankelmut mich übe.

0: Mein Selbstgespräch, wat een prachtige titel voor een lied van Beethoven. Een vroeg lied van Beethoven, heel expressief gezongen vond ik, door Dietrich Henschel, bariton. En hij werd begeleid door Michael Schäfer. En als ik het zo snel beluisterde, had hij een zelfgesprek. Dat is een beetje een raar Nederlands woord, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, over de liefde.
1: Ja, of hij nou wel of niet van haar hield.
0: Ja, hè?
1: Hij geloofde echt dat hij van haar hield.
0: Ja. Ja. Beethoven en de liefde.
1: Ja, Beethoven heeft eigenlijk zijn hele leven toch heel erg gehunkerd naar een verbintenis. Steeds probeert hij wat. Hij was verkeerde natuurlijk in hoge adellijke kringen. En ja, er werd niet van hem verwacht dat hij ook dan met een vrouw uit die kringen trouwde, door die kringen. Hè, dat kon niet. Dus hij is een aantal keren verliefd geweest op zo'n hoogstaande mevrouw. Het waren natuurlijk altijd leerlingen van hem en die mocht hij lesgeven. Dat waren mooie, leuke, lieve jonge meisjes die waarschijnlijk ook verliefd op hem werden. Je werd natuurlijk verliefd op zo'n leraar die zo goed was. Maar ja, dat was niet mogelijk. En hij heeft waarschijnlijk ja, wel vriendinnetjes, wat een lager niveau gehad. Misschien ook wel hele lichte vriendinnetjes, zullen we maar zeggen. Maar daar schaamde hij zich voor. Hij vond dat de liefde, liefde voor een vrouw moest op heel hoog plan staan. Hij schatte de vrouw ook eigenlijk op een heel hoog niveau. En daar mocht niks ordinairs aan zijn. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel namen bekend van vrouwen waar hij waarschijnlijk wel of verliefd op is geweest. Hij heeft ook wel eens een huwelijksaanzoek gedaan en dat lukte dan niet. Maar er is één brief gevonden, het is een beroemde brief, de brief aan de onsterfelijke geliefde. Men weet niet aan wie dat is geweest. Maar ik vind het wel leuk om daar iets over voor te lezen. Hij schrijft, wat een leven, zoals het nu is, zonder jou. Ik kan wel huilen als ik denk dat je zaterdag pas mijn eerste brief zult ontvangen. Hoezeer je mij ook bemint, mijn liefde voor jou is zelfs nog groter. Maar verberg jezelf nooit voor mij. Ja, dat soort prachtige taal. Ja,
0: heel poëtisch.
1: Ja, hij heeft de brief nooit verzonden. En we weten ook niet aan wie die geschreven is. Misschien aan Therese Brunswick of haar zuster Josephine. Dat zijn twee namen die heel bekend zijn geworden in verband met de liefde en Beethoven.
0: Maar goed, hij heeft dus niet erg veel geluk gekend in de liefde. In ieder geval niet in de verheven liefde waar hij naar snakte.
1: Ja.
0: Des te meer heeft hij die wel gevonden in de muziek, vind ik.
1: Ja.
0: Binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een erg bekende pianist, zei je.
1: Ja.
0: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd, min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
1: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
0: Ja.
1: En hij heeft op een gegeven moment in 1795 zijn eerste belangrijke concert in het Burgtheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want het was iets aan de hand in Wenen. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuizen. De mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Maar via dit concert in de Burgtheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend. En we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten. Dat is een ronde voor piano en orkest in Best Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even, Aucklin, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging je Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Hoor. Hij is echt erg in Wenen blijven ook musiceren. Dat was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij echt behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren. En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
0: Ja.
1: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakte hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren.
0: Kijk.
1: Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd.
0: Ja.
1: Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichting en van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan op moest komen. Daar was hij vrij ver in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd
0: gaan we ook draaien, hè, dit jaar,
1: ja,
0: de Eroica.
1: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
0: dus het geld was op?
1: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En hij is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartet opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukeline van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt-testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet.

0: wel een paar woorden uit citeren. Om mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan. Want jullie beseffen niet om welk verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn? Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
1: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
0: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. En allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie en de vorm uit kon breiden. In ieder geval, hij heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. Achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als het applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. Dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
1: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
1: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend. Dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
0: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Voor ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhof, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhof.

0: uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soustrot. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven, het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat er ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat daar een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is dat ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaar toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer een negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukelien van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano. En op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm. En voor piano. En dat zijn zijn Diabelli-variaties. En die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma, Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote acts voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. En dus dat alles komt aan boord in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van, ja, van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de Piano Concerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Yeah.
1: En daar zal ik straks even meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem ik aan.
1: Hè? Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, okay, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: En nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een piano concerto.
0: Het
1: yeah. is een fantastische opname die is gemaakt in Londen.
0: Yeah.
1: In de laatste jaren van zijn leven.
0: Yeah.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even yeah. heel kort even iets
0: ja,
1: over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met heel, heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen.
0: Ja.
1: En de Maharaj van Mysore, ja, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder.
0: Ja.
1: En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd,
0: ja,
1: dat die zal al zijn werken kan opnemen. Ja. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben al de 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan.
0: Ja.
1: Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die ja. dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927.
0: Ja.
1: En dat is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even straks over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik voor het beluisteren van deze concerto juist een aantal van de themas even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthemas, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. So.

0: Dat is de derde thema. En nu, dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel straks als dat in de opname dat het nog veel sneller gaat. Maar dat is helemaal expres gebeurd, want de bedoeling is goed de harmonie te kunnen beluisteren.
1: Ja.
0: Te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar, samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de Concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stucke's kijk op Heines William Radcliffe. Bjart de Enge dirigeert het Vlaams Radioorkest.

Het Vlaamse radioorkest speelde onder leiding van Bjart de Engeset de symfonische proloog zu Heine's tragedie William Radcliffe. Dezelfde uitvoerenden gaan nu verder met Scène Bruegelienne van Michel Brusselmans. De componist ging als kind van Parijs terug naar Brussel en later ging hij weer terug naar Frankrijk. Maar toch zou hij in zijn orkestwerken vaak stilstaan bij het Belgische leven. Zoals in dit werk, waarin 5 taferelen van Pieter Bruegel de Oude centraal staan.

We zijn alweer bijna aan het einde van een uur Radio Romantica. U luistert nog naar de laatste tonen van Souvenir d'un lieu van Piotr Ilyich Tchaikovsky in een uitvoering van Barbara Skride, viool en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Deze aflevering van Radio Romantica werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, Allegro, Allegretto en Presto. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie

componisten vandaag. Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F-groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, allegro, allegretto en presto.

U hoorde de pianosonate in F grote opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steinar viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.

twee vroege pianostukken van Jean Kras door Alain Jacquon. Kras maakte razendsnel carrière in de marine. Hij was een workaholic van het zuiverste water en begaafd op allerlei terreinen. Zo was hij ook uitvinder van een speciaal soort dubbellineaal, de Kras-lineaal, die nog steeds wordt gebruikt voor navigatiedoeleinden. In 1906 trouwde hij met een vrouw,

adviseur die erg veel begrip voor hem had. Dat was ook een absolute vereiste, want het viel niet mee om je echtgenoot telkens zo lang te moeten missen als hij weer eens aan de andere kant van de wereld zat op zijn oorlogsschip. Ze kregen 3 dochters en uiteindelijk nog een zoon. Zijn vrouw begreep ook heel goed wat voor rol de muziek in zijn leven speelde. Maar ze had daar niet altijd vrede mee. Ik lees een fragment voor uit een van de talloze brieven vol heimwee die hij aan haar schreef. Naast jouw foto heb ik er een neergezet van de 3 kleintjes, mijn lieve engeltjes, waar ik zo dol op ben. Ik weet bij God niet wie van de 3 ik het liefst vind. En dan zeg ik tegen mezelf dat mijn hart overstroomt met deze 4 mensen die mijn leven zijn. En dan denk ik aan mijn muziek, waarvan jij soms zegt dat ik daar meer van hou dan van jou en de kinderen. Nee, liefje, zoiets moet je nooit meer tegen me zeggen, omdat het gewoon niet waar is. Ik weet dat de muziek een grote rol speelt in mijn leven. Het heeft geen zin om dat te ontkennen. Maar als ik componeer, gehoorzaam ik alleen maar iets onontkoombaars dat mij van bovenaf wordt opgelegd. Ik kan me eenvoudigweg niet onttrekken aan de verplichting om op te schrijven wat er allemaal in mij zingt. Ik heb dus naast de verplichtingen bij de marine, die me zo vaak ver van jou wegvoeren, nog andere verplichtingen van een beroep dat ik niet heb gekozen, dat van componist. En geloof me, liefste, als je hier onzichtbaar bij mij in mijn hut aanwezig was en de 2 dikke tranen op mijn wangen zou zien, dan zou je weten hoe moeilijk ik het hiermee heb. Tot zover deze veelzeggende brief van Jean Kras aan zijn dierbare vrouw. In 1908 werd hij bevorderd tot luitenant ter zee. Tussen 1914 en 1918 nam hij deel aan de gevechten in de Adriatische Zee, deels als commandant van een torpedoboot. Na het lezen van die brief is het niet zo gek dat hij in zijn hut een piano liet neerzetten. Ik denk dat je op de meeste oorlogsschepen vergeefs naar een piano zult moeten zoeken. Op onze website, van de concertzender dus, staat een foto van hem aan de piano onder een patrijspoort. En om nog wat meer broodnodige huiselijkheid te creëren, had hij ook een kat in zijn hut, genaamd Bleu Nial. Hoog tijd voor wat muziek van hem. In 1910 schreef hij 4 liederen voor tenor en orkest. Wij draaien er 2, Dans le Parc, met als achtergrond een herfstig park in de mist. En daarna horen we Soir, een nachtelijk tafereel vol liefdesverdriet. Ze worden gezongen door de tenor Philippe Do. Hij wordt begeleid door het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

Twee liederen van Jean Kras waren dat, door tenor Philippe Do en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler. Tijdens mijn speurtocht door leven en werk van Jean Kras ben ik zoveel muziek tegengekomen die ik de moeite waard vind, dat ik er zeker nog een programma aan ga wijden. En inmiddels denk ik dat het er wel meer dan één wordt. Wanneer, dat weet ik nog niet precies, maar als het zover is, wordt het aangekondigd op onze website. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek werd verzorgd door Jorrit-Jan Niesink. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer als ik verder ga met deel 2 van In Zee met Jean Kras. Natuurlijk bent u niet altijd in de gelegenheid om te luisteren naar uw favoriete programma. We hebben daar een mooie oplossing voor. Al onze programma's zijn op afroep te beluisteren. Gaat u in zo'n geval naar onze website www.concertzender.nl www.concertzender.nl en klik dan op uitzending gemist. Dan kunt u via uw pc het programma selecteren en beluisteren op het moment dat het u beter uitkomt. En voor de exacte programmagegevens is het beste adres ook nog altijd een internetadres. En dat is, daar komt het weer, www.concertzender.nl. www.concertzender.nl

Vandaag beginnen we met een nieuwe serie op de Concertzender. Aan de hand van een boek dat ik recent geschreven heb. Mijn naam is Leo Samema en het boek heet Het Strijkkwartet. Een aantal weken achter elkaar, misschien zelfs wel een heel seizoen, gaan we stuk voor stuk door de geschiedenis van het strijkkwartet heen. Het strijkkwartet is voor velen een bijzonder en fascinerend fenomeen. Vier strijkers, twee violen, een altviool en een cello, die als een symbiose samenspelen. Of zoals Goethe in het begin van de 19e eeuw opmerkte, men hoort vier intelligente mensen die zich met elkaar onderhouden. In zijn tijd waren dat overwegend vier heren, veelal zelfs vier heren uit de adellijke stand of de hogere burgerij. Men kwam geregeld bij elkaar om muziek te maken, wat te drinken en te eten en tevens voor een goed gesprek. De muziek die gespeeld werd was bijna altijd nieuw en onbekend, de inkt nog nat. Nu, in 2018-19, is het strijkkwartet een van de muzikale genres die de indruk wekken de kern van de hogere muziek uit te maken. Luisteraars genieten niet zelden verzonken in pijloze diepten van de kwartetten van grote meesters. En die grote meesters zouden juist in die strijkkwartetten hun ziel en zaligheid hebben gelegd, meer dan in hun overige composities. Wie de wereld van het strijkkwartet betreedt, begeeft zich in een heiligdom, waarin de vier uitvoerende muzici een ander huwelijk zijn aangegaan, om zich geheel en soms zelfs levenslang aan dat strijkkwartet te wijden. Het merkwaardige nu is dat we over het ontstaan van het strijkkwartet het fijne niet weten. Het genre is niet uitgevonden, er is niet een enkele componist die als eerste ermee in de weer is geweest. We weten eigenlijk niet wanneer het ontstaan is. Nou ja, niet exact. Wel ongeveer. Zo tussen 1740 en 1760. Waarschijnlijk als praktische oplossing om het gebruik van het clavecimbel in triosonates te omzeilen. In plaats van twee violen en een clavecimbel met gamba of cello was het inzetten van een alt-instrument wel zo eenvoudig. Dus twee violen, altviool en cello. Bovendien is een altviool makkelijker mee te nemen wanneer je naar vrienden gaat dan een clavecimbel. Maar vier instrumenten is net als vier stemmen. En daarvan kennen we al sinds de vroege 14e eeuw mooie voorbeelden. Wanneer die vocale werken nu door vier instrumenten worden uitgevoerd, een geliefde bezigheid in de late 16e en vroege 17e eeuw, dan is het kwartet niet ver weg meer. In de 17e eeuw werden veel werken geschreven voor vier stemmen of vier instrumenten, dus zoals men dat noemde a quattro. Of dit nu blazers of strijkers of van elk wat zijn. Kortom, het strijkkwartet is naar alle waarschijnlijkheid een zowel praktische als maatschappelijk geliefde oplossing om met vrienden her en der gezellig muziek te maken zonder clavecimbel. Daarom heb ik voor de eerste uitzending van een reeks over dat strijkkwartet gekozen voor enkele bijzondere voorlopers van het genre. Werken van vooral Italiaanse, maar ook Oostenrijkse en Boheemse, dus Habsburgse componisten. Alessandro Scarlatti, Baldassare Galuppi en Giovanni Sammartini hebben overigens nog niet duidelijk vastgelegd of voor hun composities a quattro vier muzikanten nodig zijn, of dat het gaat om vier stemmen of vier partijen die ook meervoudig kunnen worden bezet, dus voor een strijkorkest bijvoorbeeld. Bovendien heten hun werken niet kwartet, maar sonata, concerto of concertino. Dat laatste omdat de instrumenten solistisch zijn, dus concertant, terwijl het nog steeds geen concerten zijn. Om te beginnen gaan we nu naar deze drie componisten luisteren. Allereerst de sonate a quattro in D kleine terts met vier delen, allegro, grave, allegro en menuet van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet.

De Sonate a quattro in D-kleine terts van Alessandro Scarlatti, uitgevoerd door het Casal-kwartet. Vervolgens luisteren we naar Baldassare Galuppi, zijn concerto a quattro in G-kleine terts, met de delen grave e adagio, spiritoso en allegro, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini.

U hoorde het Concerto a Quattro in G-kleine terts van Baldassare Galuppi, uitgevoerd door het Concerto Italiano met Rinaldo Alessandrini. En tot slot van dit groepje met vroege Italiaanse componisten van Giovanni Battista Sammartini, het Concertino a Quattro in G-grote terts, met de delen Allegrissimo, Andante Allegrino en tenslotte Allegrissimo. En het wordt uitgevoerd door het Aglaia Ensemble.

U hoorde van Sammartini het concertino a quattro in G grote terts door het Aglaia Ensemble. Frans Aspelmeier en Florian Gassman, die weinig ouder zijn dan Haydn, zochten vooral naar lyriek en expressiviteit. Hoewel samen met de in het Habsburgse Rijk nog steeds zo geliefde Italiaanse lichtheid en virtuositeit. Bovendien zijn hun kwartetten niet zozeer van de briljante Italiaanse sonata of het concerto afgeleid, als wel van het divertimento, waarvan Aspelmeier en Gassman er zeer vele geschreven hebben. De ernst van de kwartetten, daardoor nog enigszins te verbinden aan de barokke vierdelige sonate da Chiesa, is ook te horen in het gebruik van contrapuntische technieken, wat men toen met recht beschouwde als geleerde technieken. En dat naast vele galante, zangerige melodieën. We gaan nu naar de kwartetten luisteren van Frans Aspelmeier en van Leopold Gassman. Eerst Frans Aspelmeier, het kwartet in D grote terts, opus 2 nummer 2, met als delen vivace, menuetto, andante cantabile poco allegretto en rondo allegro ma poco, uitgevoerd door het Oystersek kwartet uit Keulen.

En dat waren drie delen uit de symfonie in F groot van François-Joseph Gossec. Jacques Houtman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. En dit was ook deel 3 uit een serie bij de Concertzender speciaal gewijd aan dit orkest. Voor reacties kunt u terecht op klassiekemuziek@concertzender.nl. Met dank aan samenstelster Cassandra van Acht.

1880-1892. Allereerst het werk van deze componisten uit 1897, het Molto Adagio, een strijkkwartet waarin Mozart en Haydn om de hoek komen kijken. U hoort dat met Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot, viool, Françoise Gneri, altviool, Isabelle Verrier, cello.

Dat was het Molto Adagio en het strijkkwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur, met onder andere de violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot. Een van de laatste werken van Guillaume Lequeur is een onvoltooid gebleven pianokwartet uit 1893-94. Een dramatisch werk dat de componist opdroeg aan een andere Belgische componist, Eugène Ysaÿe. Ook deze keer met violiste Elisabeth Klaap.

Het was het pianokwartet van de Belgische componist Guillaume Lequeur met de violiste Elisabeth Klaap, verder altviioliste Françoise Gnery, celliste Isabelle Verrier, aan de piano Alice Adair. En dan ook nog een mooi stuk voor cello van Guillaume Lequeur uit 1892, getiteld Larghetto, met de celliste Isabelle Verrier. En verder onder andere weer de twee violistes Elisabeth Klaap en Bénédicte Trottierot.

Orgelwerk. Oude muziek op historische orgels. Elke tweede maandagavond van de maand tussen 7 en 8 uur. In dit programma is de langlopende serie Onbekende Orgels in Groningen te horen. Met voornamelijk barokmuziek. Luisteren dus naar Orgelwerk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Chroniek van de Nederlandse Muziek. En deze keer koorsprogrammamaker Egbert Randewijk voor de cd Piano Appassionato. Met preludes van Herman Groenewegen. Die 24 preludes van Groenewegen zijn bedoeld als een hommage aan Frédéric

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we in zo'n vast programma als dit en ook op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. Zijn carrière begon in 1830 en hij behoort daarmee tot de generatie componisten die de op dat moment nieuwe romantische stijl zelfverzekerd aan de wereld presenteerde. En met sommige kopstukken van deze generatie, zoals er zijn Liszt, Berlioz, Chopin en Mendelssohn, had hij een hechte band. Schumann was een man van vele talenten. Aanvankelijk studeerde hij rechten in zijn geboorteplaats Zwickau, maar de muziek die won, zeer tegen de zin overigens van zijn ouders. Zijn grote jeugdidool was Franz Schubert, mede vanwege de reeksen van populaire stukken die samen één geheel vormen, zoals er zijn de Winterreis en de Schöne Müllerin. Die opzet horen we terug in een van zijn vroegste werken, de zogeheten Abegg-variaties uit 1829. De naam Abegg kan verwijzen naar twee dingen: een fictieve vriend van Schumann of de notennamen van het thema. En met de stijl van die variaties toont hij zich nog zeer schatplichtig aan zijn grote voorbeeld Schubert. U gaat luisteren naar Abegg-variaties opus 1, uitgevoerd door de pianiste Clara Haskell.

U hoorde de Abegg-variaties uit 1829 van Robert Schumann. Het oeuvre van Schumann is duidelijk te verdelen in perioden en in veel perioden stond één bezetting centraal. De jaren 30 stonden bij hem in het teken van de pianomuziek. Hij schreef in deze tijd enkele van zijn meest revolutionaire en veeleisende werken en hij werd hier gestimuleerd doordat hij verliefd was op de briljante pianiste Clara Wieck, die zich graag voor zijn werk wilde inzetten. In deze periode schreef hij onder meer Papillon. De vlinders in de titel zijn eerder vlinders in zijn hoofd overigens dan uit de natuur. Schumann neemt de Schubertiaanse structuur van vele aparte korte delen die samen een doorlopend betoog vormen, maar de contrasten tussen de delen zijn bij Schumann veel groter. Het is dan ook vooral aan de pianist om er één geheel van te maken. De Franse pianist Alfred Cortot stond bekend om zijn nerveuze spel en had daarmee een goede neus voor de vele grillige wendingen in Schumanns muziek. En tegelijkertijd wist hij hoe hij van de vele flarden één geheel moest maken. We gaan luisteren naar deze Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann.

U hoorde Alfred Cortot in een uitvoering van Papillon, opus 2 van Robert Schumann. In de jaren 40 verandert Schumann grondig van stijl. De meest grillige elementen verdwijnen en veel van zijn stukken krijgen een ogenschijnlijk meer gelijkmatig karakter. En wat bleef was de concentratie op één periode en op één genre. 1840 bijvoorbeeld stond in het teken van het lied. 1841 in het teken van de symfonie en 1842 in het teken van de kamermuziek. En dat jaar, 1842 dus, schreef hij onder meer zijn drie strijkkwartetten, bekende pianokwintet en een veel minder bekend pianokwartet. Het vierdelige werk heeft in grote lijnen de vormen van een klassieke symfonie. De pianopartij lijkt soms eerder van Mendelssohn dan van de jonge Schumann en in de behandeling van de drie strijkinstrumenten lijkt Schumann meer te denken aan een huiskamer vol goede amateurs dan aan professionals die op het podium willen overdonderen met virtuoos en soms overdreven dramatisch spel. We gaan luisteren naar iemand die dat waarschijnlijk niet heeft. Glenn Gould achter de piano met leden van het Juilliard Quartet. In deze uitvoering dus van het pianokwartet opus 47 in S groot van Robert Schumann.

Tot zover een groot gedeelte van het eerste deel uit de Goerenlieder van Arnold Schönberg, met de stemmen van Jess Thomas, tenor Marita Napier sopraan en het BBC Symfonieorkest onder leiding van Pierre Boulez. De volgende keren gaan we dus verder met de Goerenlieder. U luistert naar een serie van Cassandra van Achten.

Muziek als een verhaal of een mooi gesprek. Het is een van de kenmerken van de composities van Carl Philipp Emanuel Bach. 300 jaar geleden werd de componist, klaviervirtuoos en muziektheoreticus geboren. Mooie aanleiding om hem als eerste centraal te stellen in een nieuw programma van de concertzender, Componist van de Maand. Carl Philipp was de tweede zoon van Johann Sebastian Bach, die hem van jongs af aan inwijdde in het vak van muzikus en componist. Maar minstens zo eigenzinnig als zijn vader ging zoonlief totaal zijn eigen gang. Hij werd in zijn tijd zelfs beroemder dan zijn vader was. We hoorden net een deel van een van de eerste bundels klavecimbalsonates die van Carl Philipp Emanuel Bach werden gepubliceerd. Dat was rond 1740. 26 was hij toen. In deze muziek van deze relatief vroege sonate is al de manier van componeren te horen waaraan Carl Philipp zijn roem te danken heeft, de zogeheten empfindsame stil. Een stijl waarmee hij streefde de luisteraars in het hart te raken door in zijn muziek en spel menselijke gevoelens tot uitdrukking te brengen. Een van de middelen die hij daarvoor gebruikte was sprekende muziek componeren. Muziek als een soort verhaal, een recitatief. Hij schreef honderden van deze sprekende klavecimbalstukken. Maar ook heel veel andere muziek.

Hier lijkt wel een operacomponist aan het werk. Zo theatraal en zo spannend is de muziek van deze symfonie van Carl Philipp Emanuel Bach. Toch schreef hij nooit een opera. Daarin leek hij wel wat op zijn vader Johann Sebastian. Die opera-achtige enorme tegenstellingen in dynamiek en stemming die we hier hoorden, zijn ook een kenmerk van Carl Philipps empfindsame stil. Gevoelvolle stijl, zo zou je de term kunnen vertalen. Maar je hoort er ook iets in terug van de Italiaanse opera's die Carl Philipp Emanuel veel hoorde toen hij aan het Pruisische Hof werkte. Later in het uur vertel ik wel wat meer over die tijd aan het Hof. Maar deze symfonie dateert uit de tijd dat hij kantor en muziekdirecteur was in Hamburg. Hij had daar veel meer compositievrijheid dan aan het Berlijnse Hof en kon veel meer naar zijn eigen smaak componeren. Carl Philipp was dan zelf ook dik tevreden met zijn Hamburgse symfonieën. Es ist das größte in der Art, was ich gemacht habe, schreef hij aan zijn muziekuitgever Breitkopf. Weiter etwas davon zu sagen, leidet meine Bescheidenheit nicht. Mijn bescheidenheid belet me er meer over te zeggen. Nu, naar weer een heel andere muziekgenre, waarin Carl Philipp Emanuel Bach ook even de beste was van zijn tijd. Religieuze, vocale muziek. Het Magnificat.

We pendelen in dit uur over Carl Philipp Emanuel Bach, onze componist van de maand, tussen Berlijn en Hamburg. Van 1740 tot 1768 was hij hofklavecinist en begeleider in dienst van koning Frederik de Grote van Pruisen, die in Berlijn resideerde. Daarna was hij tot aan zijn dood in 1788 kantor in Hamburg. In zijn Berlijnse tijd schreef hij vooral instrumentale muziek voor aan het hof. In Hamburg componeerde hij heel veel religieuze muziek. Toch is het stralende Magnificat in Berlijn geschreven, maar niet voor koning Frederik de Grote, maar voor zijn zus, Amalia van Pruisen. Zij had een veel modernere smaak dan haar behoudende broer. Dit Magnificat was waarschijnlijk een verkapte sollicitatie van Carl Philipp naar een positie aan het hof van prinses Amalia. Want hij had het helemaal niet zo naar zijn zin aan het hof van Frederik. Die vond zijn muziek maar grillig en onbegrijpelijk. Eigenlijk had de vorst hem waarschijnlijk alleen maar aan het hof aangesteld, omdat hij goede sier kon maken met zo'n beroemd componist, muziektheoreticus en klaviervirtuoos als Carl Philipp Emanuel toen al was. Maar helaas, hoe mooi en luisterrijk dit Magnificat ook is, het maakte hem geen hofcomponist bij Amalia. Dus ze durfde waarschijnlijk haar machtige broer Frederik niet tegen het hoofd te stoten door zijn componist af te pakken. Maar met het volgende werk keerden we weer terug naar Hamburg. Daar was Carl Philipp Emanuel, kantor van de belangrijkste kerken en stadsmuziekdirecteur, en kon hij veel meer experimenteren. Nou, dat is in het volgende werk ook heel goed te horen.

Het lijkt wel of dit stuk al improviserend is ontstaan. Dit instrument, het clavichord, was het lievelingsinstrument van Carl Philipp Emanuel Bach. De klank ervan lijkt eerder op die van een luit dan van een klavecimbel. Het is een klein instrument met een zachte klank en een bescheiden omvang. Carl Philipp was dol op dit instrument, omdat je op een clavichord je eigen klank kunt maken. Want wat op een klavecimbel niet kan, hard en zacht spelen en vibrato maken, dat kan wel op een klavichord. Al klavichord spelend kon Carl Philipp Emanuel Bach zich helemaal verliezen en uren achter elkaar improviseren. De bekende 18e-eeuwse muzikale reiziger Charles Burney was er een keer bij toen hij de componist in oktober 1772 thuis in Hamburg bezocht. En dit schreef hij toen in zijn verslag. Hij fantaseerde tot bijna 11 uur 's avonds. Hierbij werd hij zo vurig en zo enthousiast, zijn ogen werden star en onbewegelijk, zijn mond viel open en zijn ziel, dat scheen zich van zijn lichaam niets aan te trekken. Andere componisten en andere mensen die Carl Philipp Emanuel Bach van dichtbij hebben gekend, die schrijven ook vaak dat hij tranen in zijn ogen had terwijl hij aan het improviseren was. De volgende muziek brengt ons weer helemaal terug naar Berlijn, waar Frederik de Grote, de fluitspelende vorst, soms wel 4 fluitsonates op 1 avond speelde.

Tot slot hoorde u Swatseslav Richter in Prokofjev's vijfde pianoconcert in G groot, opus 55. Het London Symphony Orchestra stond onder leiding van Lorin Maatsel. Ach, wat is een uurtje Prokofjev. Nee, we kunnen hier wel naar blijven luisteren. Maar goed, we zullen snel meer van zijn componeervruchten plukken. Volgende uitzending gaan we echter aandacht besteden aan de grote Duitse pianist Wilhelm Kempf. En dit was Meesterpianisten. Informatie over de gespeelde muziek? Ga naar onze website. Samenstelling Jeroen Hommels.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Sanssouci. De missen van Haydn en Mozart zijn bekend en niet zonder reden, maar ze waren natuurlijk niet de enige met religieuze muziek. Het komende uur hoort u geestelijke muziek van minder bekende componisten. En we beginnen met Veni Creator Spiritus van Niccolò Jommelli. Deze Napolitaan maakte een naam met opera's en dat is in dit werk goed te horen. Na wat zwierige rococo-lijnen van de sopraan komt de inzet van het koor als een mokerslag binnen. Een effect dat een neus voor theater verraadt.

U hoorde Veni Creator Spiritus van Niccolò Jomelli door Roberta Invernetti Sopran, het Coro Mysterium Vocis en Cappella della Pietà de Turchini onder leiding van Antonio Florio. En we gaan verder met een werk van de Oostenrijkse componiste Marianna Martinez. Haar biografie leest als een soort wie is wie van de 18e eeuw. Haar vader had nog gewerkt met de grote librettist Metastasio. Zelf woonde ze als meisje in één pand met de jonge Haydn en later ontmoette ze Mozart. De vraag is, kon ze zelf ook wat? Nou, reken maar. Het werk als Dixit Dominus van haar klinkt op en top Weens, modern, goed doorwrocht en zeer geïnspireerd.

En zo klonk dit Dixit Dominus van Marianne Martinez. U hoorde Marianne Herzig sopraan, Nele Grams mezzo sopraan, Christian Havel tenor, Roland Faust bas en u hoorde de Salzburger Hofmuziek onder leiding van Wolfgang Brunner. Van Oostenrijk gaan we dan nu naar Frankrijk en daar werd de geestelijke muziek gedomineerd door het Grand Motet. Jean-Joseph de Mondonville was een van de eerste componisten die deze vorm aanpaste aan de klassieke stijl. We horen nu zijn De Profundis uit 1748.

0: Ja, en tot zover Hans Henkemans met de pianosonate nummer 32, opus 111, deel 1. We moeten deze bruut tot zijn einde brengen, Emmanuel, want we hebben nog zoveel te bespreken. Hè, en het eind van het programma nadert.
1: Ja.
0: Ik zei net al, we hadden net al over de Eerste Wereldoorlog en de kantelende, het neemt af, hè, de belangstelling voor Beethoven.
1: Af, ja.
0: Omdat er zoveel andere componisten opkomen, Franse invloeden, Debussy zei al, Ravel. Dat wordt natuurlijk nog veel erger als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.
1: Ja, kijk, de Duitsers hebben geprobeerd hun Beethovenbeeld aan Nederland op te leggen. Voor een deel hoefden ze daar weinig voor te doen, want in het concertleven was Beethoven een centrale figuur. Het is heel veel gespeeld. Orkesten hadden Beethoven-cycli. Dat is gewoon doorgegaan. Er is aardig wat over Beethoven geschreven, en die echt geldt als het boegbeeld van de muziek. Kijk, wat ze hebben geprobeerd te veranderen is om Beethoven resoluut te presenteren als een Duitser. Uiteraard is Beethoven geen rebel, want de Duitsers hebben de macht, dus ze willen geen rebellen. Beethoven staat voor groots, verheven, mannelijk, heroïsch.
0: Monumentaal.
1: Monumentaal. Er zijn wat artikelen. Iets dergelijks zie je ook trouwens met hoe de Duitsers met literatuur zijn omgegaan. Dat hebben ze ook toegepast op de muziek. Dat is maar ten dele gelukt, want de oorlog was gelukkig na 45 afgelopen. Maar je ziet wel als gevolg daarvan, denk ik, ik weet niet of het rechtstreeks is, maar ik vond dat het idee van Beethoven als rebel en als strijder voor een, zeg maar, betere wereld natuurlijk een beetje op de achtergrond raakt. Want dat idee is natuurlijk makkelijker te handhaven als je nog in een betrekkelijke, vredige samenleving zit, waarin je denkt, het kan allemaal beter worden. En door de oorlog heeft iedereen de zwartste kanten van de mens gezien. Dus Beethoven blijft daarna nog wel een groot componist. Maar het rebelse wordt meer conventie en het wordt ook steeds minder. Alleen zeer linkse organen als De Waarheid, die grepen elke gelegenheid aan om Beethoven als rebel en verheffer flink in het zonnetje te zetten.
0: Ja, dus dat is ook een verandering in, zijn, in de receptie van Beethoven, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dan breken die jaren 60 aan, die toch wel vrij revolutionair waren, ook natuurlijk in de klassieke wereld.
1: Ja, kijk, dan gebeurt er heel veel, ook buiten de samenleving. Je ziet een steeds grotere opkomst van de populaire cultuur, die was er natuurlijk voor die tijd ook. Hè, maar voor die tijd werd het altijd een beetje als wat inferieur beschouwd. En misschien iets voor jeugd. En als je ouder bent, dan kom je wel tot Beethoven. Nou, een andere grote ontwikkeling is dat doordat popmuziek steeds belangrijker wordt, dat men gaat zeggen, ja, Beethoven is voor de mensen die daarvan houden even belangrijk als Beethoven. Dus je krijgt een soort gelijkschakeling van culturen.
0: Ja.
1: En de volgende stap is dat de hoge cultuur of
0: je bedoelt Beethoven even belangrijk als de Beatles.
1: En de volgende stap is zeg maar in die omkering, is dat de hoge cultuur of de elite of wat ervoor doorgaat zich moet verantwoorden voor het feit dat ze elitair is.
0: Ja.
1: En daar komt nog bij dat er ook een soort reactie komt tegen de burgerlijke cultuur op zich. Kijk, in de jaren 60 zie je dat voor jonge componisten van toen, hè, zoals Louis Andries, Peter Schat, Jan van Vlijmen, Beethoven weliswaar een hele grote componist is, maar alleen maar een grote componist. Want als icoon van de burgerlijke cultuur moeten ze niet veel van hem hebben.
0: Nee.
1: En Louis Andries heeft al die ideeën bij elkaar gevoegd, hè, plus ideeën over collage en citaten, in een soort groteske potpourri van 9 symfonieën van Beethoven, waarin hij elementen neemt, ze allemaal grondig verhaspelt, tot hij daar een eigen stuk van maakt. En daar is dus heel

0: vermengd op gereageerd. Want voor een deel is het moord tot voorbedachte raden. En tegelijkertijd zie je aan al die vervormingen dat die Beethoven misschien wel veel beter kent dan Beethovens bewonderaars. En daarna 70, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, komt er langzaam aan een soort tweedeling. In Amsterdam denkt men even, oké, Beethoven, dat is even mooi geweest, dat wordt minder gedaan. Daarbuiten wordt Beethoven nog heel vaak gespeeld, tot in de jaren 80, 90 en toe. En dan is er in Amsterdam, is die even een beetje buiten beeld, maar hij komt weer in beeld als de historische uitvoeringspraktijk zich ook gaat ontfermen over Beethoven. En in het begin heeft men daarbij natuurlijk vooral oog voor wat die historische praktijk anders doet dan Mengelberg, Haitink, Van Beinum enzovoort. Maar goed, die historische uitvoeringspraktijk neemt gaandeweg elementen van de oude praktijk over. En de nieuwe praktijk ziet ook dat de historische praktijk ook allerlei nieuwe, interessante nieuwe ideeën oplevert. Dus het is nu ontstaat een soort nieuwe vermenging.
1: Vermenging tussen oud en nieuw. Ja. Arnoncourt.
0: Bijvoorbeeld,
1: Om iemand uit die tussenperiode te noemen. Ja. Is er een nieuwe Beethoven trouwens, tenslotte?
0: Nou, er zijn goede componisten, dat wel. Maar ik zou niemand weten die in de cultuur ook die functie heeft die Beethoven had. Ik denk, als er zo iemand is in de cultuur, dan zit die figuur, vrees ik, buiten de klassieke muziekwereld.
1: Ja, kun je een naam noemen?
0: Ja, kijk, iemand als Boulez is natuurlijk goed. Stravinsky had de functie misschien in de 20e eeuw. Er zijn nu goede componisten, maar echt een ziel van een cultureel icoon die ons de weg wijst in het culturele debat?
1: We weten het niet. We wachten met spanning, Emmanuel, op jouw boek. Dat duurt nog een paar maanden voordat het uitkomt. Ja. Beethoven in Nederland heet het.
0: Ja, dat is de werktitel.
1: Dat is de werktitel. We krijgen misschien nog een andere titel.
0: Misschien verandert het nog. Maar in ieder geval dat onderwerp.
1: En dat gaat in ieder geval over de receptie van Beethoven in Nederland in de afgelopen, laat ik zeggen, 220 jaar.
0: Ja.
1: In het allemaal in het kader dus van de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven. Laten we tenslotte luisteren nog naar de Diabelli-variaties, uitgevoerd door Ronald Brautigam.

Dit is de Concertzender. Vandaag beginnen we met een nieuwe serie, waarin de eerste Frans-Afrikaanse componist Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges centraal staat. In 1745 werd Joseph geboren in Guadeloupe. Zijn vader nam hem mee naar Parijs toen hij 10 jaar oud was en daar zou hij in 1799 ook sterven. Deze schermer, componist, dirigent en vioolvirtuoos heeft heel wat werken op zijn naam staan, waarvan maar 1/3 deel bewaard is gebleven. Heel bijzonder zijn de 10 sonates voor klaversymbool, die gevonden zijn in de Franse Nationale Bibliotheek. Virtuose, voor die tijd zeer moderne muziek. U gaat ze bijna allemaal beluisteren, die sonates, in de uitvoering van klavecinist Anne Robert. Ze gebruikt een uitgave uit de verzameling van Madame de Vauban van muziek van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Hier zijn de eerste sonate in C groot en de tweede sonate in G klein.

U luistert naar de sonates voor clavecimbal van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges, gespeeld door Anne Robert. Ze gaat verder met de derde en de vierde sonate in D groot allebei.

Anne Robert speelde de derde en vierde sonate voor klaversymbool van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Beide in D groot. Voor de volgende sonates in de serie koos Joseph andere toonsoorten. U hoort de vijfde sonate in Bes groot en de zesde sonate in S groot.

Klavecinist Anne Robert speelt sonates van de 18e-eeuwse componist Joseph Boulogne. Ze gaat nu verder met de 8e sonate, weer in de vertrouwde toonsoort D groot, en de 9e sonate, eveneens in D majeur.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Universum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Griek om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Zijn belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Staalhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Thor Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.